0: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Hey, pop, pop, pop, pop, these speakers, Bulk Radio.

bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Môre-môre.
1: Môre-môre-môre. Afskop. Afskop. Op Bok Radio met Martin, Jolandi en Stem.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stef. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Krijg iemand wat jou hart voor jou zal draaien als jij niet kan niet.
1: Als ik terugdenk, dan was jij altijd daar.
0: Reine Velvet met Altijd Daar. Jij is op je beter beste enigste alternatief. Saam met mij, Natisha. Ek en jy kuier saam tot en met 2:00. Dit is altijd my groot voorreg. Ek is in die atelier, maar ons gaan rechtstreeks daar na halfway toe gaan. Heinrich is ook een bietjie op 'n buiteuitstappie. Doen het wat ons wil. Die hevels fantastisch wat vir jou voorlees. Smokey met Whiskey in a Jar en Hazel Eyes, Ben Rodriguez. Daarna gaan ek en jy bietjie verwarrende lirieke vrijdag. Stuur vir my jou voice notes. Die bokkies is 074-2000-989 of as jy die link wil soek, as jy wil, ek moet vir jou die link aanstuur van die Weskaapse bokkie toekenning kaartjies. Dan kry jy hom sommer reguit van my af. From me to you. 074-2000-989.
2: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Nee, die rechte nood. Nee, die rechte.

dus ik zei, ik kan het in geval niet uitmaken wat er is, nee. Ik word wrapped up like a duke. Weet je waar ik daar in krijg nie, maar ik word wrapped up like a duke. Na? Hoor jij dit ook? Volgende wat ik weet is The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Nou, ons allemaal ken dit. Het is een van die universele liedjes. I Wanna Hold Your Hand. Voor een of andere reden hoor mense, I Wanna Hold Your Ham. Nee, dankie, ek is okay, dis my ham. Ek gaan nie my ham vir jou gee nie. Jy moet maar vir my mooi vra as jy my ham wil, hè?

Wacht, hij komt weer aan de wacht, wacht. Now let me hold your hand. I wanna hold your hand. Ja, ongelukkig gaan ik soms die medaille, ik hoor ook, I wanna hold your hand. Uiters vreemd as jy nou iemand toe stap en sê, hoor, kan ek jou hom vashou asseblief. Coldplay, a paradise. The group sings dreams of paradise. Mas nou nie koor. Maar sommige mense hoor, dream of a pair of dice. Pair of dice. Kom ons hoor. Och, is a mooi song, though.

Sorry, a κλάσει την ηλική μα λάκη, ηλική μου, ακούμε σβέρβερο. Jo, nie, ik stem niet zo om niet, ik hoor niet cheese niet, ik hoor sweet dreams. Maar weer eens, is een van die liedjes wat het iconisch is, dus die lirieke. Elvis Presley is volgende, Suspicious Minds. En die koning van rock and roll sing, We're Caught in a Trap. En die liedje, en baie mense het al die volgende gehoor. Recording a track, of They Call It a Tramp, of We Caught Him a Trout. Maak jij jou mind op wat jij hoor hier zo? Apparently, waar mensen iemand van vis. Ik moet het net voor je spelen.

Okay, met stop. So, dit is definitief, ek hoor daar iets van een vis, een trout. Ek het nog nooit gaan self trout vis vang nie, meneer Alvis. Dit is nie iets wat ek hoogbo aan my to-do list het nie. Die laaste een wat ek vir het is Bob Dylan's Blowing in the Wind. En ja, ek gaan daar gaan. I'm going there. Die regte lirieke is die volgende. The answer, my friend, is blowing in the wind. Maar mense hoor blykbaar, these ants are my friends, they're blowing in the wind. These ants are my friend, they're blowing in the wind. Oh, okay.

0: Triple H Show. Nou met Heinrich Duploy op Bok Radio.
1: Voel die grond weer onder mij.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Elke skramskakel benodig een losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, een Willemse. Elke bokspan, een Sia. En elke baksteen heeft Afrisam cement nodig. Met die perfecte combinatie van betrouwbaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons! Koop 5 zakken of meer Afrisam cement en jij kan een ongelooflijke springbok ervaring voor 2 wen. Plus duizenden in bouwgeskenkbewijse. Afrisam, trotse borgen van die springbokken. Besenvies geld.
2: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Sunfoil Canola Oil 2 litres for $64.99, Willard's Crinkle Cut Chips 120 grams or Blue Label Mari Biscuits 200 grams, any 6 for 99 rand. And Crispy Cuts Frozen Crumb Chicken Range 350 or 400 grams. Buy any 2 and get Nature's Garden Frozen Potato Chips 900 grams free. Valid until 12 July, only at Checkers.
3: Goeiedag passagiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

0: wat voorspel word, wind en kus, maar feitelijk niks hier, noordelijke voorsteeskante nie. Kaapstad strand, beide morgen op 18, so ook Parel en Malmesbury. Klein William bereik morgen maximum van 21, Langebaan Hermanus op 17 en Woester Brackenfell morgen op 19.
1: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
3: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
2: Swiss ingenuity, South African pride.
4: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
5: Dis tyd vir Uitklok. Braai jouself voor.

0: jy die lekkie met die beste breakdown ooit? Goed, ons maar twee.
1: Hey,
0: good, daarom sê net, ja. Wat een laas. Lek om som die te kan wees. En dis wat ons doen vir jou vergete vijf.
1: Breakdown.
0: Beste breakdown. Voordat ons dit doen, hoe was Bomb Squad Blues vir jou gewees?
1: Hoorie, enige springbok liekie, as al een bok geheim is, maak saak waar die liekie gaan nie, As het een boksong is en een springbok naweek, is het my vibe.
0: Ja, ons word nou geseen met een paar treffers wat uitkom, so een elke week, ek hou van het, so, kom on boys, kom ons hou die trant aan die gang, Robbie Wessels, Devils Fantasties, Jack Barrow, uitstekend, love it.
1: Steeds die begin van een goeie grapie.
0: Natuurlijk. Ek probeer nog dink aan een PG punchline, but I will get there. For nou, beste breakdowns, wat is song in die beste breakdown? Roxette, The Look,
1: Dit is een lucky in.
0: Of my verbeeld as een waar hulle actually gaan la la la la la of na na na na na in a breakdown.
1: What a vibe.
0: Love it. As jy nie weet wat die breakdown is, dit is wanneer die meeste van die instrumente op hy speel en dan is dit net 'n absolute vibe soos hierdie een.

0: gemaakt om te dans.
1: Mm-hmm. En hy is hem gemaakt om te dans, al een,
0: weet? 100%. Ek dink ek moet hom hoor uitgooi, so bykie al by Northumberland straat.
1: Hy gaan loop. Ek kan jou beloof, al gaan voet op die baan wees.
0: Monique, well done. Geluk met jou wen.
1: My tweede wen in 2 weke.
0: Sjoe, hoe lang doen ons dit nou alweer?
1: 2 weke.
0: I need to step up my game.
1: Aha, jy lyk een bykie swak, sê.
0: Ek voel bykie swak, maar dis okay. Dis...
1: Als altijd volgende keer.
0: Nou is, wat het ons laatst weer gesê

0: Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tijgervallei. En krijg jouw nieuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel. Vanaf slechts R9.400 per maand. Op die GFV, geen risicobetalingspakket. Maak jouw keuze nou. Beschikbaar voor een beperkte tijd bij NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tijgervallei. NMI Toyota. Familie voor altijd.
1: Hou vast jouw wens. Dit is Bolger Radio.

Met Call Me, net hier op Hok Radio Bok TV, 13 minute oor 7, die heel eerste uur, jou graadspartijke elke vrijdag, net hier op Hok Radio Bok TV. Wel, dit is nou tyd vir Kom ons Karaoke. Natuurlijk, ek speel een gedeelte en dan sing jy die liedjie vir ons. 074-2009-89, moet nie bekommerd wees nie, want dit is nie SA Idols nie. Dit is Kom ons Karaoke, so nie die beste stem nie, maar die lekkerste stem. Stemboodskappe nie langer asblief af as so 25 sekondes nie. Groot vraag, watter liedjie moet jy sing? Wel, dit is jou lied. Growing like a breeze, country roads, take me home. Daar sê, dit is jou lied vanavond, stemboodskap en nie langer as 25 sekondes nie. Kom ons kyk, wie is die wenner vanavond? Ons gaan voor en toe met nog lekker muziek. Hier is The Clash.

0: Dit is jou garage partytjie elke Vrydag van 7 tot en met so 10 voor 10. Hier is die laaste deelnemer. Deelnemer nommer 4, kom ons karaoke.
1: And to road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road.

0: vandaag staan we gaan praten als het een auto werkt.
1: Hoe zo, Jessica? Dat was een aardeware winkel met dakware, bouwware en elektrische gereedschap gekocht.
0: Ik weet, papa. Ik voel kleren zoals papa zijn buurbol wegslegde. En hij leidt naar buurbol zijn nieuwe pinkenstandstelletjes voor meisjes. En unisex parkenbuikjes voor mama.
1: Ernstig? Kom ons gaan kijken. Ik wil ook als Braaikamer zijn zichtbare dakkappen gaan bestellen.
2: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met een lang i.co.za en nou ook op Instagram.
3: Net vir jou, 24 uur een dag, 7 dae een week, die grootste verskeidenheid, Vog Radio.
4: Op 20 voor 9, die tweede uur, jou geraadspartijke elke vrijdag net hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Brendo en de Wet. In die heel eerste uur het ons kom ons karaoke gespeel. En natuurlijk tweede uur, Rymklet, Skotland teen Suid-Afrika. Die wenner vanavond.
5: Dis die bokke teen skotte. Wat kan ons sê? Skotte is net sotte, die bokke gaan hul neerle. Vir ons is dit wen. En laat allemaal dit vandag net ken.
4: Daar sy, baie, baie dankie. En dit is... Rensjo Niemands. Daar sy ons hier een lekker wijnproef vir 2, wat julle morgen kan geniet. Hier is Chris de Burg, Don't Pay the Ferryman. MUZIEK

0: kantoor meubels te koop behoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Nee die rechte nood, nee die rechte tijd.

Soek my son net hier op Bok Radio, Bok TV. Binnenkort sê ek tot ziens, maar ek los jou nie alleen nie. Gerard Skaap gaan lekker saam met jou keer vir die heel eerste keer vanavond op die afterparty van 10 uur tot en met 12. Nommer 1 vanavond, Klipwerf, warm vat vast erop.

0: Toor my maat, dankie, dankie, dankie. Hierso is Letitia.
1: Hi, Nant, as ek saam met iemand kan sing, sal dit wees saam met Marnie Jackson.
0: Dankie Letitia, lekker aandjie vir jou ook hoor. Stuur my jou WhatsApp op 074-2989. Met watter band sal jy graag wil sing? Band of kunstenaar? Sal jy graag op een stage wil sing? As jy daar een geleentheid kry, jy wil alle vraag vir jou, met watter kunstenaar sal jy graag wil sing? Dan kan jy die option uitvoer. So met wat een sal jy graag wil sing? Ek het gesê, ek sal saam met Bryan Adams wil sing. Joh, dis al my groot naam daai, maar ja, so Keith Moore het opgekom, Kurt Cobain het opgekom, ons het Marnie Jackson hier so, en David Kramer en Leon Schuster, so met wat ene sal jy graag wil sing? Laat weet my bietjie op 074-2989, is ingeskakel op Bok Radio Bok TV, op pad nou vir muziek van Eden, Westlife, David Guetta in One Republic, I Don't Wanna Wait, en natuurlijk Freddie Nest in Getoer, net hier op Bok Radio.

0: Dis Rihanna met We Found Love hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker om saam mee te kuier. En ja, ons het nog onse muziek op pad vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Die beste muziek en nog vele meer net hier by Bok Radio, Bok TV. En dit was Rihanna gewees. Pad nog muziek van die Jackson 5, Alice DJ en onder andere ook nog, ja, wat het ek nog, Stefan Jansen. Maar voor ons daarby uitkom, ek het stempels gekry van Porra af, en ek het hom vanavond nou ontmoet hier so, uit ons kaartjes gewen op Brent's show, en ja, het hy nou homself kom voorstel hier so, hy, sy vrou en sy skoonsister, wat een aangename mense, het hy hulle nou kom voorstel hier so, en een gouwe fotoekie gevat vir my aangestuur, baie dankie daarvoor Porra, en ja, dis wat die man te sê het.
1: Wow! What a pleasure to meet you, brother.
0: Ek stem saam, my bra. Ek stem saam, was nou een plezier om jou ook te ontmoet. Dis nou Porra, een vriendelike man. Lekker om net te gesels. Ja, so baie dankie Porra, jy en jou vrou en jou skoonsister, baie dankie vir die inloer. Is altyd lekker om die luisteraars te ontmoet en saam met julle 'n bietjie tyd deur te bring. Ek is mal daar oor. Baie, baie dankie daarvoor.

Ο Phenomenal Stemney, Bonnie Tyler. En Total Eclipse of the Heart. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Net hier na groet ek. Maar eerst Nicholas Lau. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Die betere alternatief.